0: for Skate Night. Red for you.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Book Radio. Book DFIA.
4: Life wordt tijd verander. Ondervinding zal je kop zich tijd laten draaien. Gevoelens zal je hart zijn temperatuur laten zwaaien. Maar je oor zal die waarheid blijven verraaien.

jij, dus ik ik het vergeet om te dans. Maar ik kan drijf als jij niet op mijn voeten staan. Niet die buiten focus rin, maak patronen op je vensters. Verdwaalde druppels, ek is in, maar jij

die blauwbond, ze volgen tot boel. En als leester verelvers om geen koers toe. En die hoop brein al die vrede mijlen, stuk voor stuk.

Sometimes for lange naar jou karoplas. Met zijn vulgerboom sunset en die draadloos wat ras. Ja, die heet is vol zoals 1000 jaar terug. Maar koersdoepse woorden hangt voor altijd aan die lucht. En een glimlach leidt die en die lijnen om zijn oor. Van een man wat net in die Bijbel en die tweer niet gloort.

0: 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: 98.9 FM Bok Radio.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.

Tina Turner, amper sê Tina Burner, Tina Turner met The Best. Ja, een van Andrei se keuses, en jy kan my laat weet ook, wat denk jy van Andrei se keuses by 074-2098? Nou, die volgende een is my interessant, want ek

Oh, blye groot gunsteling van my, van Rod Stewart, lekker opgewekte een. En om het nog net vir jou moeiliker te maak, in die Verenigde Koninkryk, was daar een enkel snibbel, was daar een treffer gewees. Met die naam, Karma Chameleon.

2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Iceberg wereld staat, dus Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld verbrood in sop. Toen achterdog zijn kop uit stil, die staat ze uit me val. Op zoek naar melk en jenne, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloor er zonder tal.

vrij nauwe, waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo leeg loopt, en woorden waar die wijs is deel. Wordt daar nog een kaart gespeeld, lang al in te veel. Bouw buren tussen buren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten, en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid te stroef. Hoe lang moet die mensen wachten voor een man in een pak een plaats zal maken? Jij stapt in die straat, oh ma, je heren alles toegemaakt. Jouw plannen heeft nou opgeraakt, jouw beker leeggemaakt. Ja, jij stapt in die straat, oh ma, die sporen wat je achterlaat. Die woorden wat jouw mond verlaat, die praat blijf meestal praat. Het is tijd voor plannen.

0: van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
1: Kom bys met Lady Antebellum.

7 minute voor 6 uur op Bok Radio. En natuurlijk kan jy uitsien na Sentimental Me en een liedje wat ek vir jou gebring het, of gaan bring, wat ek wil amper sê, gaan probeer om die essence te capture. So goed is om Tommy dit kan doen en ek is baie bevoorreg om hierdie program te doen. So my kennis is nie so goed soos om Tommy sê nie, ek ben hierdie man is een legende en ken alles van country. Nou hierdie enetje wat ek nou vir jou bring, kom uit maart 1980. Nou as dit maart 1981 was, ek kon vir jou sê, 46 jaar oud, hoor jy, het was een goeie jaar, goeie oes, net goeie mense kom uit maart 81 uit, maar ek kan dit ongelukkig nie vir jou sê nie. Nou hierdie enetje, kom ons noem hom die Gentle Giant van country, Don Williams, en hy het een wat met die naam van Good Old Boys Like Me. Nou, hierdie liedjie is deur Bob McDill geskryf, en Don se Portrait album het hom uitgebring. Nou, hy was geskryf, vrygestel, doen hy nie so goed, en toe bring hy hom uit as een enkelsnit. En dit is een besonderse liedjie wat gaan oor, nie in die gewone country type goed nie, maar dit kyk ook na die mense en die dinge, mense wat ons groot gemaakt het, en daar die invloedryke wereld in die deel van jou. In 1980 het hy nummer 2 geraak by Billboard 100 vir country muziek en dit het ongelooflik goed gedoen daarvan af.

0: Keeping score daarso. Dis 8 minute voor 7 hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter. En ek het die voorreg om in te staan vir oom Tommy. En ek gaan nou, ek het nou vir jou gebring, something old, something new, something borrowed, something blue. Die enigste ene wat ek vir jou nog skuld, is something out of the ordinary. En dit gaan net hierna wees.
1: Radio adverteer, maar is bang dat het jou een arm en een been gaan kos.
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare prijse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binnen 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
4: Oh, yeah!
5: Op Bok TV.
0: Friends in No Places, Garth Brooks. Blame it all.

Last Thing You Need, Morgan Wallen. Dis 7:15 natuurlik Sondag aand. Country musiek saam met my Etienne Venter wat instaan vir oom Tommy. Die speelhuis later vanavond.

0: lekker flow. Hoor jy?
1: Hou gauw aan, ek is nou by jou.
0: Laat die stilte aan die kabel.
2: Die Zeeuwe Alternatief op FM en online. Bok Radio.
3: Ook op Bok TV.

0: veilig, want ik zal jou bemin. Maar geef mij niet de kans, mijn lief, want ik zal jou
1: jou 24 uur een dag, 7 dagen een week, die grootste verscheidenheid. Volg Radio.